Dat was een studioopname uit 1950. Veel muziek dus met Van Gap Galloway. Dan nog enkele opnamen uit Stormy Weather uit 1943, Kitschy Joe en My Ain't That Something, oftewel Stormy Weather. Drie nummers voor de film gecomponeerd door Gap Galloway samen met de combinaties Palmer Gibson, Froba Palmer en Mills Gaskill. Met zang van Gap Galloway en een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge.

En deze filmmuziek van Gap Galloway werd gespeeld door een studioorkest onder leiding van Cyril G. Mockridge met zang van Gap Galloway. U luistert dus naar muziek, filmmuziek van Gap Galloway. We zijn toe aan zijn Jitterbug Party uit 1934. Gap Galloway en this orchestra speelt en zingt de nummers. En dat zijn de volgende. Hotcha Res Mates, Long About Midnight en natuurlijk Jitterbug.

0: Jitterbug.
1: En met deze filmmuziek van Gab Galloway, door Gab Galloway en his orchestra, besluiten we deze aflevering van The Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

U bent weer welkom bij een nieuwe aflevering van Cinematheque. En dit wordt de eerste van twee afleveringen over de veelzijdige componist Clint Mansell. Geboren is hij op 7 januari 1963 in Coventry in Engeland. En Mansell begon zijn carrière als leadzanger van de alternatieve rockband Pop Will Eat Itself. Zijn overgang naar filmmuziek begon in 1998 met de samenwerking met regisseur Darren Aronofsky. Clint Mansell en Darren Aronofsky vormden een krachtig duo, waarbij Mansell de films van Aronofsky verrijkte met zijn kenmerkende composities. Het meest opvallende werk uit deze samenwerking is ongetwijfeld de soundtrack van Requiem for a Dream uit 2000. De aangrijpende en meeslepende muziek van Mansell versterkte de intensiteit van de film en zorgde ervoor dat hij een opvallende en gevestigde componist werd in de filmindustrie. De film Requiem for a Dream is gebaseerd op de gelijknamige roman van Hubert Selby Jr. en volgt het leven van vier personages. Personages die worstelen met verslaving en de destructieve gevolgen daarvan. De film verkent de duistere kant van drugsverslaving. Het verlangen naar een beter leven escaleert in een neerwaartse spiraal van obsessie, wanhoop en desillusie. En dit alles wordt in samenwerking met het Kronos Quartet muzikaal omlijst door Mansells onrustige, beklemmende soundtrack.

Na het succes van Requiem for a Dream bleef Clint Mansell met memorabele composities zijn stempel drukken op de filmwereld. In het tweede deel duiken we in twee andere opmerkelijke soundtracks. De soundtrack van Moon uit 2009 is een subtiel werk. De minimalistische benadering van Mansell, gecombineerd met een vleugje elektronica, weerspiegelt perfect de eenzaamheid en existentiële thema's van de film. Zijn vermogen om met weinig middelen veel emotie op te roepen, wordt in de muziek goed duidelijk. Clint Mansell componeerde ook de soundtrack voor de film Black Swan uit 2010, een nieuwe samenwerking met Darren Aronofsky. De muziek draagt aanzienlijk bij aan de intense en emotionele sfeer van de film. Een film die draait om de wereld van het ballet en de psychologische tol die streven naar perfectie eist. Mansell combineert klassieke en elektronische elementen in de soundtrack en dat resulteert in een meeslepende en beklemmende luisterervaring. Een ervaring die perfect aansluit bij de psychologische thriller. De muziek weerspiegelt de emotionele strijd van de hoofdrolspeelster, gespeeld door Natalie Portman.

U heeft kunnen luisteren naar de eerste Cinematheque special, waarin we de relatie tussen muziek en genrefilms hebben verkend. En deze keer was het genre horrorfilms. Het programma werd samengesteld door Robin Polm. En de speellijst, u weet het wellicht wel, die vindt u op onze site concertzender.nl. Daar vindt u naast de speellijst nog andere informatie. En die informatie kunt u uiteraard ook bereiken via onze app. Het programma kwam tot stand dankzij medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Ons filmmuziekprogramma met in de reeks jazz in de film. Aflevering 135, gefilmde optredens. Deze keer gewijd aan de Latijns-Amerikaanse bandleider Javier Cugat. De Spaanse violist, cartoonist en bandleider Javier Cugat groeide op in Havana. Hij werd geboren in 1900, overleed in 1990. Hij vormde het huisorkest van het Waldorf Astoria Hotel in New York en trad in Hollywood op met zijn orkesten in de periode 1936-1948. Trad op in veel Amerikaanse films. Hierbij voerde hij muziek en dansnummers van andere componisten uit, maar hij componeerde zelf ook wel. Bijvoorbeeld voor de film Luxury Liner uit 1948, Holiday in Mexico 1946 en Two Girls and a Sailor in 1944. U hoort nu eerst deze eigen composities van Javier Cugat door de Wild Sisters, Carmen Miranda, Jane Powell en Javier Cugat zelf zang. En verder een studio koor en Javier Cugat en zijn orkest.

In The Sound of Movies bij de Concertzender luistert u naar filmmuziek van Javier Cugat. En naar deze eigen stukken van Cugat, nu nummers van onder meer Jerome Kern uit de film You Were Never Lovelier uit 1942. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Fred Astaire.

U luistert naar filmmuziek van Javier Cugat. Na deze score van Jerome Kern, nu muziek uit onder meer de volgende films: Two Girls and a Sailor, The Invisible Man en Go West, Young Man. Javier Cugat en zijn orkest met zang van Mae West, Lina Romay en Tony Garea.

what a thrilling night.

U hoorde avant-gardistische muziek van de film High Rise van regisseur Ben Wheatley. Wheatley regisseerde ook Rebecca, een romantisch psychologisch drama gebaseerd op de gelijknamige klassieke roman van Daphne du Maurier. De film volgt een jonge bruid die zich vestigt in het imposante landhuis van haar echtgenoot Maxime de Winter. Christine Scott-Thomas, die schittert als Mrs. Danvers, speelt de huishoudster met een duister geheim. Wheatley's regie legt de nadruk op de klassieke elementen, terwijl de muziek van Clint Mansell de spanning en mysterie in de film verdiept.

En dat was muziek van Clint Mansell voor de film Rebecca van regisseur Ben Wheatley. U heeft geluisterd naar Cinemathèque. Het programma werd samengesteld door Robin Pon. De speelletjesinformatie over de uitgezonde muziek die vindt u op onze site concertzender.nl. Dit programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam.

Dit is de Concertzender. In het komende uur ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film vandaag aandacht voor Maurice Jarre. De componist Maurice Jarre begon zijn carrière in de Franse cinema in de jaren 50 als vaste medewerker van regisseur Georges Franju. Uit deze oogst zijn losse thema's in aflevering 122 van Jazz in de Film te horen geweest. Dat was in de herfst van 2017. In deze derde uitzending met muziek van Jarre laten we langere stukken uit zijn scores horen. We beginnen met het thema dat zijn grote internationale doorbraak betekende, namelijk de hoofdmelodie van Lawrence of Arabia. Voor dit epos uit 1962 won hij zijn eerste Oscar. Het succes van de film en de soundtrack mag blijken uit het feit dat het hoofdthema op veel verzamelalbums terechtkwam. Een van de muzikanten die meteen een cover maakte van de compositie was Lalo Schifrin. Het nummer staat op een LP die in 1963 door MGM Records werd uitgebracht. De titel van het album Between Broadway and Hollywood geeft aan dat Schifrin, jazzarrangeur uit Argentinië, al vroeg was geïnteresseerd in film. Zelf had hij eind jaren 50 voor twee Argentijnse films de score geschreven. Schifrin zou zich ontwikkelen tot een groot jazzmusicus en filmcomponist. In het hoofdthema van Lawrence of Arabia heeft Maurice Jarre de wijsheid van de woestijn en de kracht van de bewoners van het Midden-Oosten uitgedrukt. Lalo Schifrin steekt de majestueuze melodie uiteraard in een jazzjasje. Voor dit arrangement dirigeerde hij zijn eigen ensemble.

Maurice Jarre trekt de aandacht in de Verenigde Staten, maar voordat hij definitief naar Hollywood emigreert, componeert hij ook nog voor films in Europa. In hetzelfde jaar als Lawrence of Arabia komt in Frankrijk Thérèse d'Esquerou uit. Een drama van Jarre's vaste regisseur Georges Franju. Thérèse wordt gespeeld door een jonge Emmanuel Riva, bij ons bekend van de rol van de verlamde echtgenote van Jean-Louis Trintignant in Amour. Dat was op hoge leeftijd in 2012. Ook in 1962 keek ze al uit naar de dood, maar nu die van haar man. De jonge vrouw zit vast in een saai huwelijk en besluit haar man langzaam te vergiftigen. Maurice Jarre componeerde een dramatische score waarvan de 4 stukken op een EP'tje verschenen. Hiervan draaien we het thema Guitare pour Thérèse. Maurice Jarre had de muzikale leiding.

In 1965 verfilmt de grote Hollywood-regisseur William Wyler The Collector, de bestseller van John Fowles. William Wyler was altijd nogal bang om zijn eindmontage uit handen te geven aan de componist voor de Final Touch, omdat de muziek dan iets kon toevoegen waarover hij geen controle meer had. De regisseur was namelijk na een ongeluk slechthorend geworden. Toch worden zijn films gekenmerkt door opvallend goede scores. Als hij zijn componist uiteindelijk zijn vertrouwen gaf, kwam het dus tot goede resultaten. In The Collector speelt Terrence Stamp een employé op een saai kantoor. Hij heeft geen enkele controle over zijn leven, behalve over zijn vlinderverzameling. Wanneer hij ineens veel geld krijgt, besluit hij om aan zijn collectie een vriendinnetje toe te voegen. Hiertoe ontvoert hij een kunststudente en sluit haar op in de kelder. De score drukt enerzijds de schoonheid van de verzameling uit. Aan de andere kant moet de muziek zo onopvallend mogelijk zijn. Net de hoofdpersoon die een grijze muis is. U hoort de vlotte tunes die in de film op de achtergrond spelen, vermengd met de scores die de spanning verhoogt. Maurice Jarre hier weer, hij dirigeert een studioorkest.

Net als tegenwoordig in Nederland werd in de jaren 60 het kijken naar autoraces ineens een rage. In korte tijd kwamen er enkele grote producties in de bioscopen waarin zo hard mogelijk moest worden gereden. De Amerikaanse automobielindustrie draaide op volle toeren en er was geen tekort aan benzine. In 1966 is de eerste het sportdrama Grand Prix. John Frankenheimer regisseert James Garner als Formule 1-coureur die door zijn team wordt ontslagen wanneer hij door roekeloos rijgedrag in Monaco een collega heeft laten verongelukken. Ook loslopende vrouwen, zoals een journaliste, een concurrente en de verloofde van een teamgenoot, vormen een gevaar. De film heeft een internationale sterrencast met Eva-Marie Saint, Yves Montand, Toshiro Mifune en Françoise Hardy. MGM brengt de productie groots uit. Hierbij hoort ook de promotie van de muziek van Maurice Jarre, die net als zijn tweede Oscar heeft gewonnen voor Dr. Zhivago. Jarre neemt speciaal voor het soundtrackalbum arrangementen op van de belangrijkste muziekthema's. Omdat de Latijns-Amerikaanse muziek in de mode is, maakt Jarre er bescheiden bossa nova's van. Er komt ook een singeltje uit waar weer andere leidmotieven op staan. Als een grapje voor kenners werkt hij zijn succesvolle melodie uit Dr. Zhivago, het thema voor Lara, als cocktailmuziek. Het had Source muziek in de film moeten zijn, maar is uiteindelijk geschrapt. U hoort het als laatste nummer. Maurice Jarre dirigeert het orkest van de MGM Studios.

Plaza Suite, dat is de verfilming van een van de succesvolle theatercomedies van Neil Simon. Simon schreef ook het scenario voor de film, die in 1971 is geregisseerd door Arthur Hiller. Het is een drieluik waarvan alle delen zich afspelen in kamer 719 van het Plaza Hotel in New York. De drie verschillende verhalen gaan allemaal over huwelijk en huwelijkse trouw. Walter Matthau speelt telkens de man en Maureen Stapleton, Barbara Harris en Lee Grant zijn de vrouwen al dan niet met hem getrouwd of met hem verleidend. Niet alleen dezelfde locatie verbindt de delen, ook de score van Maurice Jarre. Hij componeert niet zozeer aparte thema's voor de plek en de personages, maar wel één teneur, namelijk de jazz, die past bij New York en bij hotels. Deze letterlijke lounge-muziek valt enigszins melancholiek uit en brengt zo de drie verhaaltjes samen in eenzelfde ironie. Maurice Jarre weer dirigeert hier een studioorkest.

En dit was bij de Concertzender ons filmmuziekprogramma The Sound of Movies, in het teken van componist Maurice Jarre. Samenstelling Kees Hoogenberg, techniek Dirk Winkel.

U luistert naar de Concertzender en met deze tune weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 128 wordt het in de reeks Jazz in de Film. Met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani. Die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld Ocean 12, die overigens pas is gemaakt na zijn dood. U gaat luisteren naar scores uit Angeli Bianchi, Angeli Neri, een documentaire van Luis Catini uit 1969 over de verschillende satanische riten in de wereld, zoals voodoo en zwarte magie. En de score bevat thema's die hij samen gecomponeerd heeft met Bernice McDonald, Jutil, Terry en Zala. Met zang van Shirley Hammer, Edda Del Orso, Nora Orlandi, Maria da Peña Silva en Mark David. En de koren van Nora Orlandi en Alessandro Alessandroni. En de solisten Franco de Gimini, harmonica, Carlos Pes en Mario Canji, gitaar, Mauricio Majorana, contrabas, Roberto Porio, drums en Antonello Venucci, harmonorgel en klavinet. En verder hoort u nog het Forever Amber Big Orchestra, dat onder leiding staat van de componist zelf, Piero Umiliani.

Aan het begin van deze aflevering van The Sound of Movies hoorde u Dizzy Gillespie met de score uit The Cool World uit 1964, gecomponeerd door Mel Waldron. Dan een nummer dat gebruikt is in de film On the Road in 2012, Salt Peanuts, gecomponeerd door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 en nu dus uitgevoerd door Dizzy Gillespie en Charlie Parker.

U hoorde Dizzy Gillespie en Charlie Parker in een compositie gemaakt door John Gillespie en Kenny Clarke in 1945 al voor de film On the Road, die uitkwam in 2012. Salt Peanuts was het. Dan nu Sam Butera. Hij speelt eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960.

0: En dat was Sam Butera. Hij speelde eigen thema's uit de film The Rat Race uit 1960. En dan tot slot van deze Sound of Movies met jazzgrootheden nog een klein stukje met Sam Butera, die de volgende song speelt. I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-tekenfilm Jungle Book uit 1967. Gecomponeerd door Richard en Robert Sherman en uitgevoerd door Sam Butera dus, en The Witnesses. Met zang van Louis Prima als King Louis, Bruce Radaman als Mogoli, Phil Harris als Baloo the Bear en Sebastian Cabot als Bagheera.
1: Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you. You see it's true.

0: It's Baloo the bear!
1: Yeah, that's him!
0: How does Square get in there?
2: Baloo, it's you!
3: I Wanna Be Like You, afkomstig uit de Disney-film Jungle Book uit 1967. Dat is een klein stukje met Sam Butera. En daarmee besloten we deze aflevering van The Sound of Movies, een programma dat voor de Concertzender wordt samengesteld door Kees Hoogenberg.

En met deze tune is het duidelijk dat we bij de Concertzender weer verder gaan met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 127 wordt het in de reeks Jazz in de film, met een score van de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean 12, die overigens pas na zijn dood werd gemaakt. Nog niet uitgezonden fragmenten uit de film gaan we beluisteren, en wel uit de film Sweden Heaven and Hell, of in goed Italiaans Svezia Inferno e Paradiso. Uit 1968 is deze film. Het is een pseudo-documentaire van Luigi Scattini over seksualiteit in Zweden. De muziek zowel als de songteksten zijn dus van Piero Umiliani. Met zang van Alessandro en Giulia Alessandroni en Edda Dell'Orso. En de solisten zijn Gatto Barbieri tenorsax, Antonello Vanucci, hammondorgel en vibrafoon, Piero Umiliani, de componist dus, piano en klavinet, Carlo Pes en Enzo Grillini, gitaar, Maurizio Maggiorana en Giovanni Tommaso, bas, Roberto Podio en Bruno Biraco, drums, en u hoort een big orchestra en string orchestra onder leiding van de dirigent, Piero Umiliani dus.

En met deze muziek voor Ten Killer zijn we weer aan het einde van deze aflevering van Cinematheek. U hoorde het afgelopen uur, muziek dus, uit de films After Sun en Ten Killer. Het programma werd samengesteld door Robin Palm en de speellijst en nog meer informatie die vindt u in de gids op onze site concertcenter.nl. Ook te vinden natuurlijk via onze web, die moet u dan wel eerst downloaden uiteraard als u die nog niet heeft. Het programma kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam. En tot het volgende programma hebben we nog even te gaan. In die tijd hoort u ook een track, namelijk One Without, uit deze film After Sun.

U kunt bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinemathèque. In deze aflevering aandacht voor de filmmuziek van Justin Hurwitz. Deze Amerikaanse componist heeft recent meerdere soundtracks gemaakt voor veel geprezen films, waaronder de films Whiplash en La La Land. We beginnen met zijn doorbraak in 2014 met de film Whiplash. Deze intense film is geregisseerd door Damien Chazelle, met wie Justin Hurwitz vaak samenwerkt. De film Whiplash gaat over Andrew, een ambitieuze 19-jarige drummer die studeert aan een conservatorium op Manhattan. Hij wordt geselecteerd om lid te worden van het jazzorkest van Terence Fletcher, een beruchte en veeleisende leraar. Fletcher daagt Andrew uit om zijn grenzen te verleggen om hem tot een van de beste drummers ter wereld te maken. En Andrew is vastbesloten om Fletcher te bewijzen dat hij het waard is om zijn mentor te zijn. Hij oefent dag en nacht. Hij wordt steeds beter, maar Fletcher's methoden zijn niet alleen streng, maar ook vaak wreed en vernederend. Andrew wordt vaak gedwongen om zijn eigen grenzen te overschrijden en zijn dromen op het spel te zetten. Justin Hurwitz creëerde in zijn score een werk met spanning en passie. Zijn gebruik van jazz-elementen en ritmische complexiteit brachten de obsessie van het streven naar perfectie en de chaos van het drummen tot leven. Voor zijn werk aan Whiplash ontving Hurwitz de Academy Award voor beste originele muziek.

In 2016 kwam Justin Hurwitz met de soundtrack voor La La Land opnieuw onder regie van Damien Chazelle. La La Land is een romantische musicalfilm uit 2016. De film speelt in Los Angeles en volgt het verhaal van Mia Dolan, een serveerster met de droom om actrice te worden, en van Sebastian Wilder, een jazzpianist die ervan droomt om zijn eigen club te openen. Mia en Sebastian ontmoeten elkaar toevallig en ze worden verliefd. Ze steunen elkaar in hun dromen en helpen elkaar om succes te behalen, maar naarmate ze succesvoller worden, komen ze ook steeds meer onder druk te staan. Mia krijgt een grote kans om haar droom te verwezenlijken, maar ze moet daarvoor inleveren op haar artistieke integriteit. En Sebastian opent zijn eigen club, maar moet daarvoor concessies doen aan zijn muzikale idealen. Hurwitz creëerde een soundscape die het verhaal van liefde, ambities en dromen probeert te vertolken. Zijn stijlvolle mix van jazz en romantische melodieën leverde hem niet alleen een tweede Academy Award voor beste originele muziek op, maar ook een Oscar voor beste originele lied voor City of Stars. En dit nummer wordt in de film gezongen door Emma Stone en Ryan Gosling, die de rollen van Mia en Sebastian op zich hebben genomen.

In 2018 bundelden Hurwitz en Chazelle opnieuw hun krachten voor First Man. Deze biografische film vertelt het verhaal van astronaut Neil Armstrong en zijn epische reis naar de maan. De ruimtelijke en emotionele diepte van de film vereiste een subtielere en introspectieve benadering. Hurwitz leverde een score af die de essentie van een reis naar de maan probeert te verbeelden. De soundtrack is gebaseerd op een minimalistische stijl met een focus op ritme en harmonie. En dit creëert het gevoel van spanning en opwinding dat past bij de thema's van de film.

filmmuziek van Christoph Komeda, ditmaal uit de film Rosemary's Baby uit 1968. En dan tot slot nog twee versies van de muziek uit dezezelfde film, Rosemary's Baby. Een jazz vocal, opname uit de Riviera Ramon Club in Warschau uit 1989. Met onder meer zang van Ursula Dudziak. En verder een aantal Poolse solisten op keyboards, vibrafoon, elektrische bas. En verder hoort u tenor en sopraansax en drums. Dan, na de jazz vocal, twee fragmenten van privéopnames, waarin de componist aan de piano zijn hoofdthema repeteert. Muziek dus weer van Christoph Komeda.

In The Sound of Movies bij de Concertcentrum hoorde u filmmuziek van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Ten slotte een jazz vocal uit de Riviera Ramont Club in Warschau uit 1989. En zojuist twee fragmenten van privéopnames met de componist. Op onze website concertcentrum.nl vindt u trouwens ook de complete speellijst met alle Poolse solisten. Samenstelling voor de Concertcentrum, Kees Hoogenberg.

Op de Concertzender kunt u gaan luisteren naar The Sound of Movies. Om precies te zijn naar aflevering 1 van onze serie Gefilmde Optredens. Vandaag om te beginnen werk van twee Engelse bandleiders. Harry Roy is de eerste. Hij leefde van 1900 tot 1971. Hier volgt een aantal dansnummers door Harry Roy and His Famous Band uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding, waarin een dansband auditie doet om in een chic hotel in Londen's West End de huisband te worden. De muziek is gecomponeerd door Harry Roy, Jack Maskell en Cyril Ray, met zang van Harry Roy en zijn vrouw, Phyllis Thackeray, Ivor Morton en Billy Curry en tapdance door Phyllis Thackeray, Harry Roy en Johnny Nitt. Het eerste nummer heet You Are the Last Word in Love, waarin Phyllis Thackeray de tapdance verzorgt.

I know a perfect recipe for every

Sky High Honeymoon, met zang van Harry Roy en zijn vrouw Elizabeth Brooke, begeleid door Harry Roy en his famous band. U hoorde dansnummers uit de film Everything is Rhythm, een musical uit 1936 van regisseur Alfred J. Goulding. De tweede Engelse bandleider in deze Sound of Movies is Ned Gonella, geboren in 1908 en gestorven in 1998. Ned Gonella en his Georgians horen we in dansnummers uit de film die net zo heet als de band Ned Gonella and his Georgians. Een musical van regisseur Red Davis uit 1937. De film is ook bekend onder de naam Sing As You Swing. De composities zijn van Carmichael en Gorel, Vienna en Pola en van Michael Carr. Als eerste nummer Georgia on My Mind.

Op deze tune weet u het waarschijnlijk al. Bij de Concertzender gaan we verder met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Het wordt aflevering 132 in de serie Jazz in de Film, met een aflevering over de Italiaanse componist Piero Umiliani, die leefde van 1926 tot 2001. Naast een enorm aantal scores die hij schreef voor Italiaanse films, documentaires en televisieseries, wordt zijn muziek nog steeds gebruikt in films als The Muppets en bijvoorbeeld in Ocean's 12. Maar die zijn dus pas uitgekomen na zijn dood. In deze aflevering twee scores uit de jaren 60. Te beginnen met Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. En die film gaat over een Italiaanse advocaat die door de mist op het vliegveld van Los Angeles is gestrand. De score bevat Napolitaanse folkloristische deuntjes, gecomponeerd door Fusco Falvo, Galdieri, Barbaris en Pisano Cioffi. En we horen Chet Baker op trompet met zang van Helen Merrill. En verder hoort u een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Piero Umiliani.

In deze aflevering van The Sound of Movies met composities van Piero Umiliani. We begonnen met de scores afkomstig uit de film Smok, een filmdrama van Franco Rossi uit 1962. U hoorde Chet Baker op trompet, zang Helen Merrill en u hoorde het studioorkest dat onder leiding stond van Piero Umiliani zelf. Dan gaan we verder met nieuw werk van Umiliani, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. En dat is een documentaire van Raffaele Andreassi uit 1964. Wederom een studioorkest onder leiding van Piero Umiliani.

U hoorde veel muziek uit de documentaire van Raffaella Andreassi uit 1964, I piaceri proibiti, oftewel verboden geneugten. Muziek van Piero Umiliani, want zijn muziek stond centraal in deze aflevering van The Sound of Movies. Een programma dat wordt samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenberg.

0: Dag luisteraars, dit is de concertzender met de Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film, aflevering 199 en de 13e aflevering met muziek van Michel Legrand. Vandaag is dat The Young Girls of Rochefort uit 1967. Voor Les Parapluies de Cherbourg kregen regisseur Jacques Demy en componist Michel Legrand in 1964 veel erkenning. Ze zetten hun samenwerking voort tot de dood van Demy, die in 1990 stierf aan de gevolgen van AIDS. Hij werd 59 jaar oud. Beiden hielden van muziek in al zijn vormen. Ze probeerden de gouden formule van de Parapluie musical dan ook te herhalen. In 1967 was Les Demoiselles de Rochefort klaar. Ook weer Catherine Deneuve in de hoofdrol. En naast haar haar tweelingzus, die ook in het echt haar 1 jaar oudere zus was, Françoise d'Orléac. Het verhaal geeft niet zoveel om het lijf. In een slaperig Frans kustplaatsje zoeken twee zingende zusjes een geschikte partner. Dit wekt bij de moderne kijker vooral verwarring op, omdat de film vergeven is van de rondhupsende matrozen in Jean-Paul Gaultier-achtige strakke pakjes. Jacques Demy had zich flink uitgeleefd op de vormgeving. We hebben deze originele versie van deze operetteske musical al gedraaid in 1996. Voor de internationale markt, en ook omdat er bijrollen worden gespeeld door George Chakiris, vers van zijn Oscar-winnende rol in West Side Story, en dansgrootheid Gene Kelly, werd er meteen een Engelstalige versie van Les Demoiselles de Rochefort opgenomen. The Young Girls of Rochefort. Zoals Legrand voor de Franstalige versie grote moeite had gedaan om de juiste zangstemmen te vinden voor de hoofdrolspelers, Catherine Deneuve en Françoise d'Orléac zongen dus niet zelf, maar werden ingedubt, zo moest hij ook naar Amerika om Engelstalige zangers, de acteurs, te laten nasynchroniseren. De liedteksten waren al vertaald door Julian Moore en verder geperfectioneerd door koordirigent Earl Brown. Legrand was bijzonder tevreden met de 12 zangers. Het eindresultaat is echter op de plank van Warner Brothers Studios blijven liggen. Nog meer ongeluk achtervolgde de productie. 3 maanden na de première in Frankrijk kwam Françoise d'Orléac om het leven bij een auto-ongeluk. De plaatopname is pas in 2013 uitgebracht in een box met muziek van Michel Legrand voor Jacques Demy.
1: Delphine, come here, have a look at the square. Oh, they're starting to set up the stands. I don't think the kids will be ready. We'll have to rehearse Sunday morning.
2: They'll be all right.
1: Hope so.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de film, aflevering 227, en voor de derde keer besteden we aandacht aan muziek van Gerald Fried. Eind jaren 50 kwam Gerald Fried vanuit de oostkust van Amerika, waar hij onder meer als hoboïst had gespeeld, bij het Pittsburgh Symphony Orchestra naar Hollywood. En hij vond al gauw werk bij de televisiestudio's om muziek te schrijven bij series als Gunsmoke, Star Trek en Lost in Space. In de jaren 60 kon hij zijn jazzliefde kwijt in de ritmische begeleiding van de geheimagenten in The Man from U.N.C.L.E. Deze historische actieserie, die liep van 1964 tot 1968, die werd zo'n succes dat er al snel grammofoonplaten verschenen met tunes uit verschillende afleveringen. En dit gebeurde door populaire orkestleiders van grote labels, zoals daar is Hugo Montenegro voor RCA Victor.

Dat waren nagespeelde versies van de televisieserie The Man from U.N.C.L.E. in 1966 gearrangeerd en gedirigeerd door Hugo Montenegro. Terug te vinden op het album More Music from The Man from U.N.C.L.E. In de volgende afleveringen van Jazz in de Film met muziek van Gerald Fried, over 2 en 3 weken, komen we uitgebreid terug op zijn scores voor The Man from U.N.C.L.E. in de originele uitvoeringen. Een andere prestigieuze serie waar Gerald Fried aan meewerkte was Mission Impossible. In 1966 voorzag hij een aantal afleveringen van speciaal gecomponeerde muziek, waarvan wij er 6 laten horen. Net als bij de organisatie U.N.C.L.E. draait het hier om een geheim bureau, IMF, oftewel Impossible Missions Force, dat undercover operaties uitvoert die zo geheim zijn dat later elke betrokkenheid daarbij kan worden ontkend. De score van Fried van het eerste stuk, Odds on Evil uit 1966, is gebaseerd op het titelthema van Mission Impossible. En dat thema is gecomponeerd door Lalo Schifrin. Het komt nog steeds geregeld voor in de speelfilms die in de 21ste eeuw van de televisieserie worden gemaakt.

In deze Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscore van Gerald Fried. Het tweede blok, dat waren filmscores uit de televisieserie Mission Impossible. Die liep van 1966 tot 1972. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenbirk.

0: Bij de Concertzender kunt u nu luisteren naar The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, vanavond The Muppets, nummer 1. Het is muziek uit The Muppet Show, de televisieserie die te zien was in de jaren 1977 tot 1979. Luistert u naar de herkenningstune van Sam Pottle en Jim Henson. De composities komen uit de pennen van onder andere Piero Umiliani, Mana Mana, Joe Raposo, Being Green, Randy Newman, Simon Smith and His Amazing Dancing Bear, Gilbert Bécaud, What Now My Love, Paul Williams, Rainbow Connection, Jeff Moss met Together Again en van anderen. Met optredens en of zang van Kermit the Frog, Fuzzy Bear, Scooter, The Great Gonzo, Miss Piggy, Dr. Teeth en The Electric Mayhem en alle andere Muppets.
1: Ladies and gentlemen, it's The Muppet Show!

In het komend uur kunt u bij de Concertzender gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. In deze aflevering staat de muziek van Joe Hisaishi voor Studio Ghibli centraal. Mamoru Fujisawa, beter bekend als Joe Hisaishi, is een Japans componist, dirigent, arrangeur, letterzetter en auteur. En de muziek van deze Hisaishi is bijzonder door de vele verschillende muziekgenres. Minimalistisch, elektronisch en klassiek. Hisaishi is vooral bekend door zijn werk met animator Hayao Miyazaki en zijn Studio Ghibli. Ik noem een aantal voorbeelden van animatiefilms gemaakt door Miyazaki, waarvoor Hisaishi de muziek componeerde. Bijvoorbeeld My Neighbor Totoro, Prinses Mononoke, Spirited Away, House Moving Castle en bijvoorbeeld Ponyo on the Cliff by the Sea. En we beginnen met een paar composities voor deze laatste film, Ponyo on the Cliff by the Sea.

U luistert naar Cinematheek. In deze aflevering staat de muziek van Joe Hisaishi centraal. Deze Hisaishi is geboren in de Japanse stad Nagano als Mamoru Fujisawa. Toen hij op 5-jarige leeftijd begon met vioollessen ontdekte hij zijn passie voor de muziek. In 1974 had hij zijn eerste succes met zijn muziek voor een kleine animatiefilm. En rond diezelfde tijd, eigenlijk rond 1975, had Hisaishi zijn eerste publieke optreden. Zijn eerste album, Megwaju, werd uitgebracht in 1981. En in 1983 werd hij onder zijn nieuwe naam aanbevolen door een platenmaatschappij om diverse stukken voor de animatiefilm Nausicaa of the Valley of the Wind te componeren. Hisaishi en de regisseur van deze animatiefilm, Hayao Miyazaki, werden na dit project vrienden en ze werkten daarna regelmatig nog samen.

In de composities van Joe Hisaishi voor de films bij Studio Ghibli worden moeiteloos klassieke, folk en hedendaagse elementen met elkaar vermengd. En daardoor ontstaat een uniek en meeslepend geluidslandschap. Hisaishi's orchestraties met weelderige arrangementen en oprechte melodieën resoneren diep bij het publiek. Het komt dus lekker binnen, zo gezegd. En daardoor wordt het publiek meegenomen naar fantastische werelden en roept de muziek een breed scala aan emoties op. En een van de meest kenmerkende aspecten van Hisaishi's soundtracks is het vermogen om de essentie van de setting en personages van elke film goed vast te leggen. Van de huiveringwekkend etherische tonen van Spirited Away tot de opzwepende avontuurlijke motieven van Castle in the Sky worden Hisaishi's composities een personage op zichzelf. Hij blaast als het ware de animaties leven in. Tijdens de samenwerking met Studio Ghibli heeft de muziek van Joe Hisaishi bewezen tijdloos en iconisch te zijn. En daardoor ontstond een blijvend erfgoed dat generatie filmliefhebbers wereldwijd blijft boeien. Zijn vermogen om het magische met het diep menselijke te verweven heeft zijn positie als een groot filmcomponist versterkt. En zijn bijdrage aan Studio Ghibli films zijn een integraal onderdeel geworden van het gevierde filmische erfgoed van de studio.

En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematheque. Afgelopen uur heeft u muziek gehoord van Joe Hisaishi en het programma werd samengesteld door Robin Pom. De speellijst en nog meer informatie is te vinden natuurlijk in de gids op onze site concertcenter.nl, ook te bereiken via onze app. En dit programma kwam mede tot stand door Muziekweb Rotterdam.

U luistert naar de Concertzender en aan deze toen te horen weet u het waarschijnlijk wel. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Aflevering 114 in de reeks Jazz in de film. Met de derde aflevering met scores, filmscores van de Poolse componist Krzysztof Komeda. Geboren in 1931 en hij overleed in 1969. De muziek van Komeda is vooral bekend door de scores die hij schreef voor de films van Roman Polanski. Maar in deze aflevering gaan we luisteren naar muziek die hij componeerde voor de films van Jerzy Skolimowski, geboren in 1938. Te beginnen met zijn Barriera. Dat is een komisch drama uit 1966, van Skolimowski dus. En u hoort de muziek uitgevoerd door een studioorkest onder leiding van de componist zelf, Krzysztof Komeda dus.

U luistert in deze 114e aflevering van The Sound of Movies naar filmmuziek van Christophe Komeda. Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. Het is ook weer een film van Jerzy Skolimowski. Wederom een studioorkest onder leiding van de componist.

0: Que de poisson ici, écoutez, c'est lui.
1: C'est toi ?

U hoort een studioorkest onder leiding van de componist Christophe Komeda. Muziek of scores uit de film Le Départ, een romantisch en komisch drama uit 1967. En tot zover deze Sound of Movies, de aflevering 114 was dit, in de reeks Jazz in de Film. En de derde aflevering met filmscores van de Poolse componist Christophe Komeda. Dit programma werd samengesteld voor de concertzender door Kees Hogenbirk.

0: Welkom bij de Concertzender met een aflevering van The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de filmaflevering 214 besteden we aandacht aan de componist Antonio Carlos Jobim. Op 19 september 1999, over een hele tijd geleden, zonden we in The Sound of Movies muziek uit van Antonio Carlos Jobim, Orfeo Negro uit 1959 en Otalia de Bahia uit 1976. Otalia de Bahia is echter een score van een andere Antonio Carlos. Die werd geboren in Bahia in 1945 als Antonio Carlos Marquez Pinto. Antonio Carlos Jobim daarentegen is veel beroemder. Geboren in 1927 in Rio, heet hij officieel Antonio Carlos Brasileiro d'Almeida Jobim, met als roepnaam Tom. Hij overleed in 1994. Met zijn muziek voor Orfeo Negro, zijn eerste filmscore, maakte hij de Braziliaanse bossa nova in één klap populair over de hele wereld. De grammofoonplaat werd een enorme hit en je komt hem nog steeds overal tegen. Orfeo Negro was in 1959 uitgebracht op een LP met bijna een half uur muziek, gecomponeerd door Jobim samen met Luis Bonfá. Die plaat is verder gevuld met veel Braziliaanse traditionals, vooral folkloristische dansritmes voor het carnaval van Rio de Janeiro. Sindsdien is de score ook uitgebracht op cd onder de titel waarmee de film grote internationale successen vierde, Black Orpheus. In 1989 werd het album heruitgebracht op initiatief van Kees Schrama, de Nederlandse jazzpianist en producer. Van deze cd plukken we de stukken die alleen door Antonio Carlos Jobim zijn gecomponeerd, om te combineren met ander werk van zijn hand dat met het cinema is gerelateerd. Orfeo Negro is de moderne versie van de Griekse mythe van Orpheus en Eurydice. Eurydice, gespeeld door Marpessa Doon, is een meisje dat van het platteland naar Rio vlucht, omdat ze meent te worden achtervolgd door de dood. In Rio leert ze toevallig Orfeo kennen, een gitaarspelende tramconducteur in de rol Breno Mello. Verkleed als haar vriendin danst Eurydice op het carnaval voor Orfeo. Hun liefde wordt van alle kanten bedreigd, maar als Eurydice verdwijnt gaat Orfeo haar zoeken. En we weten allemaal wat er gebeurt als je iemand verbiedt om te kijken. Regisseur Marcel Camus gebruikt het carnaval in Rio als de setting voor het tragische verhaal. De romantische melancholie die de bossa nova eigen is, vormt hiervan de perfecte vertolking.
1: Tristeza não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata.

Oh!

Brasil, minha filha. Vou lá

Yeah.

In 1970 maakte Antonio Carlos Jobim de muziek bij de complotthriller The Adventures van James Bond-regisseur Lewis Gilbert. Een sterrencast met Charles Aznavour, Candice Bergen, Ernest Borgnine, Olivia de Havilland en Rossano Brazzi speelt een gezelschap dat alle middelen van seks en geweld inzet om aan de macht te blijven in het Zuid-Amerikaanse land Corte Guay. De megaproductie is een verfilming van een high society boek van Harold Robbins. Componist Jobim verweeft de Latin ritmes met spannende percussie. Eumir Deodato arrangeerde en dirigeerde de scoren.

U hoorde de muziek behorende bij de televisieserie Laurel and Hardy Love Tunes uit 1971. Een serie die samengesteld is uit losse Laurel and Hardy fragmenten uit de periode 1927-1929. De muziek werd geschreven door Fred Steiner samen met co-componisten Tim Marvin Hadley, Jeff Alexander, Lynn Murray en Robbie Rexon. Tot zover deze aflevering van The Sound of Movies, voor de concertcenter samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Dit is de Concertzender. Welkom bij The Sound of Movies. Met vandaag gefilmde televisieoptredens in het kader van de reeks Jazz in de Film. Allereerst uit 1957 een televisieoptreden van Sidney Bechet, A quelle équipe. Met Bechet zelf in de rol van Candy, een saxofoniste noir. Muziek ook gecomponeerd door Sidney Bechet. En verder l'orchestre d'André Rémy Loti.

Dat was een televisieoptreden van Sidney Bechet uit 1957, A quelle équipe. Bechet in de rol van Candide, een saxofonist noir, met het l'orchestre d'André Rebelotti in The Sound of Movies bij de Concertzender. En dan nu Satchmo the Great, een televisieoptreden uit 1958 door Louis Armstrong. Een documentaire over de wereldwijde optredens van Louis Armstrong uit de periode 1955-56 met commentaarstem Edward B. Munro. Met Louis Armstrong, trompetist, en verder speelt en zingt hij onder andere Mac the Knife uit de Drei Groschen Oper van Kurt Weill en Bertolt Brecht en speelt hij Concerto Grosso St. Louis Blues van W.C. Handy. Het orkest, de New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein.

Muziek van Morricone, gemaakt voor de film Maddalena. Ter afwisseling vullen we deze uitzending met het hoofdthema van de Franse policier I comme Icare. Vakman Harry Verneuil regisseerde de film in 1979 met Yves Montand als openbaar aanklager. En de jurist onderzoekt de moord op een president die minder eenvoudig in elkaar steekt dan men zou willen denken. Een parallel met de complotten rond de moord op John F. Kennedy in 1963 ligt voor de hand. Ennio Morricone leverde een score waarin de strijkers zwaar aanwezig zijn in de repetitieve hoofdmelodie, alsof het onderzoek tot vermoeiend toe telkens opnieuw moet worden opgezet. Clavecimbal en slagwerk accentueren de compositie in een arrangement van Jerzy Tempi.

0: En deze muziek ook weer van Ennio Morricone. Die was terug te vinden in de Franse policier Ik komme, ik care. Daarmee besluiten we deze aflevering van Jazz in de Film 311. Een programma is samengesteld door Kees Hoogenberg.
1: Dit is Radio 6, de concertzender. Magazine met Roel Kluver.

En met deze muziek zijn we binnengekomen bij een nieuwe aflevering van Let's Movie. Vandaag muziek van de filosofische film Earth and Ashes. Een film uit Afghanistan en Frankrijk, gemaakt in 2003 door regisseur Atiq Rahimi. Het verhaal van de film doet een beetje denken aan dat van Bab Aziz. En daar hebben we eens eerder een uitzending aan gewijd hier bij Let's Movie. Deze film Earth and Ashes handelt ook over een grootvader die in dit geval met zijn kleinzoon een tocht maakt door het prachtige, maar woeste landschap. Het verschil met Bab Aziz is dat deze film veel melancholischer en realistischer is. De tocht is zwaar en gevaarlijk omdat het landschap is bezaaid met landmijnen. Dastakir, dat is de grootvader, is op zoek naar zijn zoon, aan wie je het trieste nieuws moet melden dat de rest van de familie bij een bombardement is overleden. Samen met zijn 5-jarige kleinzoon Yassin gaat hij naar de kolenmijn van Karkar, waar zijn zoon werkt. Wachtend op geschikt vervoer vraagt Dastagir zich af of hij zijn zoon de hele waarheid moet vertellen en hoe het verder moet met zijn kleinzoon. Dat jongetje is doof sinds het bombardement, maar is ervan overtuigd dat zijn grootvader zijn stem kwijt is. De muziek van de soundtrack is gecomponeerd door Francesco Russo en Khaled Arman. Naast het gebruik van atmosferische synthesizergeluiden wordt er ook gebruik gemaakt van traditionele instrumenten uit Afghanistan, zoals de rubab en de tamboer.

Je hoorde Chauffeur van Francesco Russo en Khaled Arman. Muziek uit de soundtrack van de film Earth and Ashes, een debuut van de regisseur Atiq Rahimi. Ik ga nog even terug naar het verhaal van de film. Dastakir weet niet of hij blij moet zijn dat hij en zijn kleinzoon Yassin het bombardement op hun dorp Abkol hebben overleefd. Het hele dorp is verwoest. De andere familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn schoondochter Zainab, zijn erbij om het leven gekomen. Hij weet niet goed hoe hij zijn zoon dat slechte nieuws moet vertellen over de dood van Zainab. Die rende naakt over straat omdat ze toevallig in het badhuis was toen het bombardement begon. Die schande is net zo verschrikkelijk als haar dood. We gaan verder met Visioni.